0: 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Nederlandse uurtje bij 3ZZZ 92.3 FM. We gaan er weer een heel leuk feestje van bouwen. En het is weer een mooie vrijdagochtend in 2026. De tijd vliegt als een malle, maar dat mag de pret niet drukken. Ik weet ook niet waardoor het komt dat de tijd zo snel gaat, maar dat is nu eenmaal zo. De aarde heeft behoorlijk wat geheimen voor ons. Wat wel verandert is dat we nu een hele trits mededelingen en verzoekjes hebben. En daar gaan we later deze uitzending nog op in. We gaan wel beginnen met wat vrolijke muziek om de stemming een beetje erin te krijgen. En het eerste nummer wat ik voor jullie ga draaien is Frans Bauer met Heb je even voor mij?

Frans Bauer met Heb je even voor mij? Mooi lied. En dan gaan we eerst beginnen met, de eerste mededelingen. De MyCare, formerly known as Dutch Care, heeft vrijwilligers nodig om enige uren te kunnen helpen per week. En mensen gezelschap te houden. Heeft u wat uurtjes beschikbaar ter beschikking, dan zou dat heel fantastisch zijn. Het is voor de nursing home Avondrust Manon, Avondrust Manor in Carrum Downs. Kunt u Tanja bellen of Lauren. Het nummer van Tanja is 0402-051653. Dus 0402051653. Of Lauren op 0401-531621. 0401-531621. En dat is in Overbeek Manor in Carrum Downs. En als u nog zangles nodig heeft, dan kunt u Maria Zijlste, Gielste, kunt u oh nee, dat zijn geen zanglessen, excuus, dat zijn Nederlandse les. Als u nog Nederlandse les nodig heeft, en ze geeft ook lessen thuis, Maria Zijlste. Dus, en haar nummer is 0457822440. En ja, dan hebben we ook nog de Abel Tasman. En de DHAC bestaat al 25 jaar. En dan kunt u bellen op 0419-549-376. En dan hebben we ook Bintang uiteraard. Bintang elke tweede donderdag kunt u bij Bintang restaurant kunt u dan eten. En dat is op 75 Stud Road. En het is alleen maar betalen met kaart. Dus niet met contant. En dan hebben we de Herberts in Carnegie Hall. Dat is op zaterdag 21 mei. En dan kunt u zit bellen op 0409-699-311. En dan hebben we nog een paar mededelingen. Maar dat komt later wel. Anders maak ik u helemaal gek met de telefoonnummers, et cetera. Dus hier komt u dan. Het volgende nummer dat ik voor jullie ga draaien is Gerard Joling met Maak me gek.

Dat was Gerard Joling met Maak Me Gek. Ja, dat is een hele mooie zanger. Mocht u ook behoefte hebben om te zingen in het Nederlands... dan is er daar mogelijkheid om een koor, lid te worden van een koor. En dat is een heel mooi initiatief. En het is in de Soul Green Community Center in South Melbourne. Het kost $20 per sessie of $180 voor het seizoen. En iedereen die Nederlandse liedjes wil leren en wil zingen, is welkom. Je wordt geleid door een ervaren zangleraar. En we zingen allemaal nostalgische pop, folk, cabaret, gouden ouwe en zelfgeschreven liedjes. En daarna hebben we eten, hapjes en drankjes. En elke Holland Festival, Tulip Festival, Sinterklaas treden we op. En u kunt dan lid worden door op de website te kijken. Dat is www.zing.sing.in.dutch. Dus zing met een Z, sing met een S, in Dutch.com aan elkaar en op Facebook. En dat is en degene die daarover gaat is Helen van der Nagel. En ze wil er per se erbij zetten dat ze acknowledge the Boonwurrung people, the traditional custodians of the unceded land on which I live, work and play. Oké, dus dat was het zingen. Nou, aangezien wij zo'n mooi zingend volk zijn, hè, gaan we nog een ander nummer draaien. Dat is van Maaike Oudboter met Dat ik je mis.

Dat was Maaike Oudboter met Dat ik je mis. Omdat het carnaval is, dacht ik dat ik ook wel wat carnavalskraker voor die kan draaien. En het volgende carnavalsnummer is van Stef Eckel en René Karst. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist.

0: Oh, dat is Stef Eckel en René Kars, die werd te dik in de kist aan een feestje gemist. Dan wil ik zeggen dat mensen heel blij waren met hun kerstpakketjes. Heel veel eenzamen en mensen die een partner hebben verloren, die hebben zo'n kerstpakket ontvangen. En dat werd enorm gewaardeerd. Daarvoor dank aan degene die dat hebben gedaan. Super mooi initiatief. De Abel Tasman Club heeft elke eerste vrijdag van de maand de Dutch Borrel Happy Hour vanaf 6 uur. Lunch op zondag 15 maart 2026. Klaverjas op 12 april 2026. Koningsnacht party van 2026. Was op 3 mei. En vanaf de tickets zullen dan beschikbaar worden op 1 maart 2026. En de Limburger Kangaroos, die hebben ook een event. En als u daar meer over wilt weten, dan kunt u Jan bellen op 97250945. Volgend jaar bestaan ze 70 jaar en ze zoeken een. Zullen ze er iets groots van maken? Tempo Doodoo is dus tweede donderdag van de maand en start op in de middag. En de sociale lunch is in Bintang, maar dat is al vermeld. En namens Street Triple Z willen we ook iedereen bedanken voor de bijdrage tijdens de Radioton. En dan gaan we ook nog een. Door met de muziek. En. En dan willen we ook nog voor u nog wat leuke moderne nummers draaien. Dus hier komt u dan Digidex met Eva de Rover. Slaap lekker.
1: Oh Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?
2: What's in a name?
1: Be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet.

0: Ja, dat was DigiDex met Eva de Roveren. En dan wil ik nog een Engelstalig liedje draaien van Chris Hip met I Would Stay. En dat is een heel Nederlandse band. Dus hier komt hij dan. Chris Hip met I Would Stay.
1: If this is truth.

Ja, dat was Chris heeft met I Would Stay. Mooi nummer. Dan hebben we nog een laatste mededeling voordat we doorgaan met het nieuws uit Nederland. En de laatste mededeling is van de German Speaking Society. Die wil ons laten weten wanneer de evenementen zijn. Dus op maart, de 21 maart van dit jaar, is het Wijnfeest met als band The Music Man. Op 18 april is het Pasen met Fiesta als band. Op nummer 16 mei met de Silver Echoes. Op juni de 20ste Black and White met PJ als band. Op 18 juli is het Winterdance met Fiesta als band. En op 15 augustus is het International Feest met de Music Man. Op 30 augustus is er een AGM van de Duitse German Speaking Society. En op nummer 19 is er de anniversary. Op 19 september is de anniversary met de Silver Echoes. Op 17 oktober is de Oktoberfest met de Bavarian Boys. 14 november Cup Day met PJ als band. En op 12 december Christmas met de Silver Echoes. En op nummer 31 december is het New Year's Eve. En dat is met de Bavarian Boys. Als u erbij wilt zijn, kunt u Rita bellen op 9735-2438. En de venue is St. Patrick's Community Center in Jones Street in Lilydale. Ja, we hopen u allemaal daar graag bij te hebben. Voor de rest van de... nog een laatste mededeling. De Sinterklaasfeest... gaat dit jaar wel gewoon door. En dat zal plaatsvinden rond de 29ste van november in 2026. En ja, dat hopen we u ook allemaal daar te zien. En dat is in de Abel Tasman Club. We hebben een echte Sinterklaas en een soort van Zwarte Piet... die gewoon geen problemen veroorzaakt. Dus daar kunt u van op uitgaan. Dan gaan we door naar het volgende nummer. En dat is de Lazy Eyes Visualizer. Ja, we moeten officieel van 3ZZZ wel één Australisch nummer erin zetten. En dat doe ik dan met de Lazy Eyes, The Seaside.

0: Vamos de Lazy Eyes met Seaside. Dat was de Lazy Eyes met Seaside. Dan nieuws uit Nederland. Flink meer boetes voor telefoongebruik achter het stuur door nieuwe flitsers. Dat heb je, dat is in Australië ook. Hebben ze ook nieuwe camera's met AI om ervoor te zorgen dat mensen niet aan de telefoon zitten als ze aan het rijden zijn. In het afgelopen jaar zijn meer boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur. Het ging om in totaal 248.020 overtredingen. 80.000 meer dan het jaar daarvoor. Dat komt meer door de nieuwe zogeheten focusflitsers. In 2024 werden nog 665.408 boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur, in de auto of op de fiets. In het afgelopen jaar zijn zeker 73.000 overtredingen aan het licht gekomen door focusflitsers die in mei voor het eerst werden ingezet in Den Haag. Meldt het Rijksoverheid dinsdag. Dan volgden er 10 andere locaties, voornamelijk in Zuid-Holland. De Rijksoverheid wil dat er in het aankomende jaar 50 door heel Nederland komen te staan. Telefoongebruik wordt niet alleen beboet met behulp van focusflitsers, maar ook via normale flitspalen en politieaanhoudingen. Ook wordt de pakkans groter doordat de politie werkt met flexiflitsers die steeds op andere locaties staan. Het totaal aantal verkeersboetes is juist gedaald. In 2025 waren het 7,5 miljoen boetes en in het jaar eerder waren het 8 miljoen. Dat komt doordat bijna 500.000 minder snelheidsovertredingen werden vastgesteld, doordat apparatuur daarvoor werd vervangen. Het aantal boetes voor rijden door rood licht bleef nagenoeg gelijk. Wel is een lichte toename van het aantal parkeerboetes te zien, van 466.000 tot ruim 493.000. En die focusflitser schijnt dus echt te werken. In New South Wales hangen ze eraan. Maar, ja, goed. Het schijnt een wereldwijde trend te zijn. Dan hebben we nog een ander nieuws. Dat er flink wat sneeuw gaat vallen. Dus, en de carnavalsvierders zijn ook gewaarschuwd voor kou. Dus, en het, heel het Nederland zijn er zondagavond en middag meerdere centimeter sneeuw gevallen. De bui kwam aan vanmiddag het land binnen via Zeeland en trokken vervolgens noordoostenwaarts over het land. Terwijl de eerste sneeuwvlokken rond 8 uur het noordoosten bereikten, liep de temperatuur in Zeeland inmiddels alweer op. Rond middernacht was het al 4 of 5 graden. Ook in Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant lag de temperatuur alweer een stuk hoger. In het oosten en het noordoosten van het land bleef het in de nacht naar maandag wel koud genoeg voor de sneeuwval. Aan het eind van de nacht is het dooi ingezet, behalve in Groningen. Daar is het nog steeds wit van de sneeuw. Dus daardoor de hele week, en ook met carnaval, geldt er code geel. Dus ook een feesttent in Heerlen is neergestort. En ja, dat is op zich wel jammer. Maar goed, het is niet anders. Dus dat was het nieuws uit Nederland. Er is niet zo heel veel te melden. Het volgende nummer wat ik voor jullie wil draaien is van Dries Roelvink. En het heet Geen Crisis Waar Dries Is.
1: Have sufficient assistance because we're talking about thousands of people in many, many countries, and they're trying to find a way, but they need to actually get the resources for this. So some countries have really been helping them, but for some countries, we're talking about large volume of their citizens that have been detained in those structures, and it's a logistical and financial challenge for them to repatriate those people.
2: I know you don't have a crystal ball, but if we...

0: Zo.
1: Dat was Dries Hoefink met Geen Crisis Waar Dries Is. En het volgende nummer dan dat ik voor jullie wil draaien is van Dr. Anders P. met Dodenrit.
2: How far of the company will it go? Never quite to the top.
3: It rarely does. I mean,
4: we rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We rijden met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vluchterbeen. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaarder bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
5: Trojka hier, trojka daar.
4: Ja, je ziet er veel dit jaar.
5: Trojka hier, trojka daar.
4: Overal zit paardenhaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Steeds uit voorraad leverbaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Zachtjes stort de samovar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Met Islavisch handgebaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Doe het zelf met naald en schaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Is dat nu niet wonderbaar?
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Twee half om en één tartaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Een liefdadigheidsbazaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Hulde aan het gouden paar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Oei, hoe suffend staat gij daar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Moeder is de koffie klaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Kijk, daar loopt een adelaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Is hier ook een abattoir.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Basgitaar en klapsigaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Flink gebouwde weduwnaar.
0: Trojka hier, trojka daar.
4: Leef onze goede tijd.
1: Dat was Dr. Anders P. Ja, wij zijn klaar met de uitzending. De uitzending is aan het einde gekomen. En ja, wij wensen u een heel fijn weekend. Het is bijna zover. Volgende week is het alweer maart. De tijd vliegt. Ja, we wensen u een fijn weekend toe. We hopen dat u veilig en gezond blijft. En dat u hele leuke activiteiten mag meemaken. En dan zie ik jullie weer over 2 weken. Tot ziens. Dag.